0: moovee.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

0: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: more. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
7: Met drie O's. Yo.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: coming up in 20 minutes. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes.
5: I'll only bring it close to my lips, yeah. I'll only bring it close to my lips.
4: Of je nou

y venga conmigo.

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat.

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

Heerlijk, eindelijk een product uit Scandinavië wat je niet zelf in elkaar hoeft te zetten. Oscar, Matt Kay en Haley Joel, speciaal voor Bobby. I Think I'm Addicted en daarvoor Shimza en Arco op vrijdagochtend. Fire, fire. Mijn naam is Bert, ik ben tot 12 uur bij je met de Hits With A Beat. Zometeen John Summit en Lavinia. Armin van Buren komt er ook aan. Maar eerst even rustig aan met Meu en Final Song op Hot Dance.

0: Tiësto en Beyond Grace bij Hot Dance Radio. Beautiful Places. Gisteravond laat hadden we nog een onofficiële release party van John Summit's nieuwe album. Hoe dat klonk, kan je zometeen om 10 uur terugluisteren in de app. Zometeen na de break, Lost Frequencies.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Old Dance Radio met een samenwerking tussen Lost Frequencies en Bastille.
1: Don't hang your head down, head down.
0: En dan te bedenken dat die Felix de Laat eigenlijk gewoon een student economie was. Een oude country nummer van Easton Corbin pakte, Are You With Me? Op Soundcloud slingerde en werd opgepikt door Armada Music. Nou ja, dat werd een nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië en Oostenrijk. En daarmee werd hij de eerste Belg ooit die op nummer 1 stond in Engeland.

Vanavond met Martijn Verheij in de Hot Dance Anthems. Wil je trouwens deze zomer een keer een dik feest doen op een strand? Heb ik een klein tipje voor je. Vanaf volgende week vrijdag geven we ze weg. 2 weken lang kaarten voor Fridays at the Beach met House.

Radio, Hart First. En dit is onze eigen Verdele Grand One Two Step. Morgenavond hoor je de Meet Up Hot Dance met zijn eigen radioshow. Vanaf een uurtje of 11 heb ik ook een klein stukje Hot Dance weer voor je. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen wordt het droger. En krijgen we ook geregeld zon bij maximaal een graad of 18. Zometeen Sam Felt en Jonas Blue, Crying on the Dance Floor. Maar eerst Topic en Becky G. Sorry, papa.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hot Dance Radio is more than just music.
7: Music.
6: It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
8: Turn up the heat.

aangemeld. Dance Radio, Alok en Khalid, Dive Into Me. Zometeen Nathan, Dawn en Anderson. Die gaan even bellen met de hemel. 0800 Heaven. En dit is Jennifer Lopez.

Nog één kopje slechte kantoorkoffie. Die je e-mail verstuurde die al een week staat te wachten. En dan kun je vanmiddag lekker naar huis voor een lang weekend. Zometeen hoor je van mij waar je nog kunt gaan stappen. Maar eerst Van B en Goddard bij Hall Dance. Messy in Heaven.

0: weten dat een nummer een goede hit wordt, dan laat je natuurlijk niks aan het toeval over. Je laat het nummer componeren door Bono van U2. De muziek maken door Martin Garrix. En de zang laat je doen door een hele goede zanger. Of in het geval van Martin Garrix doe je het gewoon lekker zelf. Katharina bij Hot Dance Radio. Gezongen door Martin Garrix zelf. Hey, we gaan even kijken naar onze tanden. En een nieuwe badkamer uitzoeken. Maar daarna is Offenbach hier. Maar je hebt nog wel een paar minuten. Hij is nog miles away. Zo, die was echt slecht.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Lines No Broke Boys en Balls Are Too Cool To Be Careless bij Old Dance Radio. Misschien heb je het wel gehoord. Salomon draait tegenwoordig elke zondagavond in de Pasha in Ibiza. En hangt daar dan persoonlijk een bordje op dat niemand zijn telefoon mee naar binnen mag. Of in ieder geval niet aan mag. Wat vind jij er nou van? Zouden we nou meer feesten moeten hebben waar je je telefoon gewoon even niet moet gebruiken? Of zeg je, wat een onzin zeg. Ik moet het toch een beetje vastleggen voor mijn nageslacht. Laat jouw mening even weten in de Hot Dance Radio app. Of stuur een berichtje naar studio@hotdanceradio.nl. Wel of geen telefoons bij feestjes en festivals. Ik ben benieuwd. Zometeen Heaven en Caitlin Aragon, I Run. Adriatic en Close is er ook voor je klaar. Maar deze is van Galantis. Alien bracht ze uit samen met Lucas en Steve. En die hoor je nu bij Hot Dance Radio in de ochtend.

Even een Kaylin Aragon, I Run. En dat klinkt lekker op de fiets, in de trein of gewoon lekker in de auto aan het knallen. Zometeen de Superman Lovers en One Republic, Starlight the Fame. Maar eerst nieuwe muziek van Adriatique. Dit is Closer bij Hot Dance. Wasting my

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

doorgegaan. All Nighter bij Hot Dance Radio. En het zijn roerige tijden in de wereld. Speciaal voor ons mannen. Sorry dames, ik moet het even met mijn bros ergens over hebben. Het zijn roerige tijden, heren. Jennifer Aniston van de markt. J-Lo heeft een nieuw vriendje. Ja, wie blijft er nu nog over om te daten? Nou, goed nieuws. Ray is nog beschikbaar. Die is nog op zoek naar een man. En ik heb hier een klein top 5 voor je. Hoe je haar zou kunnen winnen voor je hart. Laat zien dat je kunt koken. Dat is er eentje. Je hoeft niet goed te kunnen koken. Als je het maar met zelfvertrouwen doet. 1 David Attenborough documentaire kennen. Helpt ook bij Ray. Maak haar aan het lachen. En onthoud de kleine dingen. Heb ik nog 1 ding voor je. Wat moet jij echt kunnen om het hart van Ray voor je te winnen? Ja, dat is niet moeilijk. Wees gewoon jezelf. En dan kun je Ray's hart voor je winnen. En dan worden jullie een setje. Ik hoor het graag wanneer zij van de markt afgaan.

Chris Lake, Savannah bij Hot Dance Radio. Vrijdagochtend 9:15. Even kijken waar we nog naar binnen kunnen. Waar zijn er nog kaarten voor welke leuke feesten? Dat doen we in samenwerking met Ticketswap. Zaterdag, dan beginnen we om 1 uur met Festifest op de NDSM in Amsterdam. Met onder andere Gert Jansen, Errol Alkan en CC Disco achter de decks. Zaterdag dan hebben we een festival, dat loopt ook zondag door. Free Your Mind op de Stadsblokken in Arnhem. Paul Kalkbrenner komt daar naartoe. Reinier Zonneveld, Don Diablo, Kulsch en Ferry Korst draaien daar voor ongeveer €60 per ticket. Ook morgen in de Thuishaven staat Omar 5 uur te draaien. Dat is uitverkocht, maar via Ticketswap is er nog wel wat te bevinden. Omar draait daar samen met Aline. Fab doet een back-to-back met Luis Ripa. En dat feestje duurt zo'n 5 uur. Zaterdag om 1 uur, Bondgenoten Festival aan de Karpendonkse Plas in Eindhoven met de Groove Safari. CISO Grooves, Unregular en Jeff Nice achter de decks. Ticketswap heeft nog kaarten voor je. En zondag, dan is natuurlijk ook nog het Free Your Mind Festival in de Stadsblokken Arnhem. Met onder andere dan Dave Clark, Benny Rodriguez, DJ Rush. En Michel de Heij doet een back-to-back met Frank. En ja, een speciale aandacht graag voor een feestje op 26 juni aanstaande. In Bergen aan Zee bij de Jongens staat daar voor de enige keer dit jaar op het strand Housequake, oftewel Roog en Eric E. En op het andere podium vind je de Swing Beats. Dat noemen we Fridays at the Beach. Daar kun je kaartjes voor kopen. Die kosten 15 piek per stuk. Of als je een weekje wacht, win je kaarten.

0: Een nummer waarbij de batterij niet snel genoeg leeg gaat. Asif Avidan en de Mojo's op All Dance Radio. One Day. Daarvoor Kygo Khalid en Griffin. Save My Love. We gaan even boodschappen doen. Daarna die lekkere van Bakermat.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

2 Hot Dance Radio. Cry for you. Het is vrijdag, de lekkerste dag van de week, want we rollen zo het weekend in. En vanavond om 8 uur hoor je Peter Blank met zijn weekend warm-up.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hey, hey.

vrolijk van wordt. Voel even of je nog een hartslag heeft. Want dat is onmogelijk als je leeft. De Bowser en Magnetic bij Hot Dance Radio. Het is de ochtend tot 12 uur. Ik ben Bert. Tot dan ben ik bij je. James Hype komt eraan. En dit zijn Topic en Harvey. All or nothing.

0: Misschien ken je het wel. Dan heb je iets geweldigs gedaan op je werk. En opeens willen allerlei collega's erbij horen. Nou ja, zo was dat ook bij Strive & Malaki. Hun vorige nummer Move, die had meer dan 1 miljard streams. Toen zei Camila Cabello, hey, daar wil ik wel bij horen. En die remix heeft inmiddels ook 71 miljoen YouTube views. Maar ja, het is natuurlijk wel iets minder dan 1 miljard. You're the Strive & Malaki bij Hot Dance, Positions. Zometeen de Swedish House Mafia, finally. En dit is Tiësto, The Business bij Hot Dance Radio.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Lijkt wel weer een soort kip-ei verhaal te worden. Prosper en Clooney, Free Your Mind. Terwijl ik je net heb verteld over het Free Your Mind Festival, wat dit weekend weer meerdere dagen gaat zijn. Met Paul Kalkbrenner, Reinier Zonneveld en Ferry Korsten onder andere achter de decks.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

kwartiertje zit jij weer lekker aan je lunchbammetjes. She's gone, dance on, disclosure. Geniet van het weekend en het weekend van All Dance Radio met Mark Simons, Peter Teunissen, Marcel Kroonen, Maurice Franke en Pieter Blank onder andere. En dan spreek ik je maandag weer voor een nieuwe editie van De Ochtend. De volgende artiest heeft 5 jaar gewerkt aan een album dat komt volgende week uit. En deze track staat op dat nieuwe album. De nieuwe van Sony Fodera.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: coming up in 20 minutes. Just watch me dance. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Lekker. Nieuwe auto?
8: Ja, via move.nl met 3 O's.
7: Wat regelen ze dan?
8: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
7: Move.nl. MOOOVE.nl.
8: Met 3 O's.
9: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
10: Turn up the heat.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the volume.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hi, hi, hi. Wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee. Je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Kids with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. Je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: Magnetic op Hot Dance Radio op jouw vrijdagmiddag. Ja, het is vrijdagmiddag. Ben je net zo aan weekend toe als ik?
1: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Ik ben Ralf, ik mag de middagshow doen op Hot Dance Radio. En ik sleep jou nog even door die laatste uurtjes van je werkweek heen. Klaar voor de vrijdagmiddagborrel zometeen. 4 uur geweest, nog een uurtje werk te gaan. En daarna lekker aan de borrel, waarom ook niet. Met muziek erbij van Rehab en Mufasa zometeen. Believe, Shooting Stars. Martin Garrix en Dub Vision heb ik voor je meegenomen. Wherever You Are. Maar na die zomerrit van de Baza nog een andere klapper. De laatste van Jalen Boysen en David Guetta. Upside Down.

Call Your Name, zo heet die plaat ook gewoon. Alesso en John Newman op Hot Dance Radio. Ella Henderson en Rudimental zometeen. En ook Bibi Rexha en Faithless met dat heerlijke sampletje erin. New Religion straks. Naar deze, dit is Side Piece en Crack.

0: Oscar met K. En Khalid, Nobody Make Me Feel op Hot Dance Radio. Aanstaande donderdag begint het wereldkampioenschap voetbal. In Amerika en ook een beetje in Canada en Mexico. Maar volgens Trump is het alleen maar in Amerika. Daar hoort altijd een song bij zo'n kampioenschap. 2 jaar geleden was er een song speciaal voor Euro 2024. Het Europese kampioenschap, het UEFA toernooi. Die song, die hoor je zo meteen hier op Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Lavinia, samen met John Summit, Shadows op Hot Dance Radio. Die John Summit, die hoorde je gisteravond hier. Elke donderdag op Hot Dance Radio om 10 uur 's avonds hoor je de Hot Dance Sessions. Specials over een artiest die een setje komen doen en zo. Bert Wolters regelt het allemaal. En gisteren waren er twee namen, zoals altijd, te gast bij Hot Dance Radio. Karen Harding, maar ook die John Summit die je nu dus hoorde met Lavinia samen. Shadows. Daarvoor de Last Frequencies nog. Love is the only thing. En ook die heerlijke Alex One remix van Milkshake van Khalees. Mocht je nou op de hoogte willen blijven van wat er allemaal gebeurt. Qua Hot Dance Sessions en zo. Dan check je hotdanceradio.nl. Daar vind je alles. Of je kijkt op onze socials. Bijvoorbeeld op Instagram of op Facebook. Hot Dance Radio. Ook belangrijk. De muziek die we draaien. Wat dacht je van Oliver Heldens zometeen? Lady Hear Me Tonight. En die plaat van Calvin Harris en Tom Grennan. Dit is By Your Side. When

Lady Hear Me Tonight. Daarvoor Calvin Harris en Tom Grennan en By Your Side op Hot Dance Radio. Zometeen, na 5 uur, gaan we officieel het weekend even openen en de start van die vrijdagmiddagborrel vieren. Voor die tijd Michael Gray nog voor je met The Weeknd. Hoe kan het ook anders? En ook Rampa en The Board. Crazy for it.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hey, Blake de Blank hier. Luister naar mijn show Blake de House met de allerbeste progressive house en melodic.

0: Just Jack Style en John. Turn the lights off of Badlands Radio. En inderdaad, het is 5 uur geweest. Het licht op kantoor mag officieel uit.
1: Attention!
0: Het is weekend! Ja! Lekker, het weekend is officieel begonnen. Ook op Badlands Radio. En die vrijdagmiddagborrel kan uit de koelkast komen. Kleine bruine fruitschaal erbij, omdat het kan. Wat ga jij doen dit weekend? Laat het weten via hotdanceradio.nl of stuur een appje naar de Hot Dance WhatsApp 06 12 19 16 16. Dat is 12 19 16 16. Komt je berichtje binnen hier in de studio. En misschien kunnen wij dan wel even die soundtrack draaien die jouw weekend compleet gaat maken. Wat dacht je van Diplo en Sleepy Tom zometeen? Be Right There. Offenbach, Miles Away. Maar dat duurt nog even, want die zijn nog miles away. Here's Afrojack, Sia en David Guetta. It is Awake Tonight.

Serp en de Chainsmokers. Addicted was dat op Hot Dance Radio. Zometeen die knijter van een zomerrit van Fender LeGrand. One Two Step naar Martin Garrix. Ook die heeft geen verkeerde plaat afgeleverd hoor. Dit is Katarina.

0: is ook geen verkeerde. Music en Marshall Jefferson hebben het heel simpel samengevat. Life is simple, move your body. Je hoort het hier op Hot Dance Radio. Dom Dolla en Pure Tone ervoor, Addicted to Bass. Zometeen Alesso en Becky Hill die zich overgeven.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

The Fame, The Superman Lovers en One Republic op Hot Hands Radio. Daarvoor de Purple Disco Machine. Die hoor je dus elke zaterdagavond hier. En met de Purple Disco Tales om 8 uur op Hot Hands Radio. In dit geval met Moscana, Fireworks. Disco Lines en Tinashe zometeen. Of Tinash, ik weet nog steeds niet hoe ik het uit moet spreken. Snow Broke Boys, laat het ook een motto zijn voor dit weekend. Neem je flappen mee als je gaat stappen. Now let's go. It is something.

No Broke Boys. Zometeen op Hot Dance Radio. Thin Line van John Summit en Gus. Wiz DMC en Bees and Honey komt eraan. Show Me Love. Maar eerst Kygo, Khalid en Griffin. Met die nieuwe. Dit is Save My Love.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl. Ik vind om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

En Ray Abundance Radio Prada hoorde je. Daarvoor Riff Everjack, NML, Rivers en ook de Lost Frequencies nog met The Feeling. En daarvoor dus die knijter van een klapper van een knaller. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. En ik heb het al vaker geroepen. Er komen weer een hoop hele fijne platen uit. En ergens zit daar de zomerrit van dit jaar tussen. En ik heb wel zo mijn persoonlijke favorietjes. Maar ik ben ook vooral benieuwd naar wat jij vindt. Hotdanceradio.nl, daar kun je een bericht sturen. Of je stuurt een appje naar 06 12 19 16 16. En laat even weten wat jouw favoriete plaat deze zomer gaat worden. Misschien wel die van Gordo en Reinier Zonneveld. Toch die klapper van Another en 54 Ultra. Of misschien wel de plaat die ik nu ga draaien. Want dat is ook wel een kans hebben, joh, op klapper van het jaar. Het is een nieuwe van Frankie Rizzardo. Dit is Shinjuku. Get on down.

0: Tiesto, Bring Me To Life op Hot Dance Radio. En daarvoor een van de platen die bij mij hoog staat op kanshebber van Zomerrit 2026. Hugo en Zolto uit Frankrijk. De Jamaican Bam Bam. Zometeen hier, Armin van Buuren en Sam Gray.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

Alesso en Ty Dolla Sign op Hot Dance Radio. Gotha Body. Het is vrijdag, het is weekend. Je zit aan de vrijdagmiddagborrel. Zometeen vanaf 7 uur de Weekend Beats hier op Hot Dance Radio. Maar voor die tijd nog wel een paar fijne platen hoor, om die vrijdagmiddagborrel nog beter te maken. Wat dacht je van Bless en Baby Close zometeen? Kisses? Naar Cyril. Die komt ook al wel lekker binnenvallen.

0: Want ook al is het vrijdag en is het weekend, Hot Dance Radio is er nog steeds bij.
1: Hoe?
0: Dat check je op hotdanceradio.nl. Daar vind je onze volledige programmering. Zie je alles wat we doen. Zo zie je bijvoorbeeld dat we zometeen na 7 uur... Ja, The Weekend Beat, DJ Morrisman, draait de allerfijnste platen om jouw weekend in te luiden. En zo doen we nog veel meer in het weekend. Allemaal grote dance-namen hoor je hier. En die volledige info check je dus op de site. Of via onze socials. Instagram, Facebook, TikTok geloof ik ook. Daar vind je ons als Hot Dance Radio. En mocht je nou geen genoeg van ons kunnen krijgen en dat evangelie uit willen dragen, om het zo te zeggen, ja, dan moet je toch echt even naar die site. Daar vind je een knopje shop. En dan vind je onze Hot Dance Radio merch. De shirts, de truien, de rugzakken, de koffiekopjes. Alles te vinden en te bestellen. Hey, ik ga je zometeen achterlaten met de Morrisman met zijn Weekend Beats. Een paar fijne platen nog voor die tijd. Calvin Harris en Jesse, Satisfy. Sonny Vodera en Crystal, My Loving. Meest Max Tyler, Vintage Culture en L.I. Love, Freaky One.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Hey,

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
6: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
7: Turn up the heat.

Lekker een opener van Merlin, je hoorde To Timo. Yes, yes, het weekend is begonnen. Je luistert naar Hot Dance Radio en dit is de Weekend Warm-up met mij, Peter Blank. 2 uur lang, de beste house, progressive house en melodic house en techno om jouw weekend echt goed te starten. Nieuwe releases, frisse remixes en natuurlijk jouw favoriete club sounds. Allemaal hier, allemaal op Hot Dance Radio. Dus zet het volume open, laat die weekstress los, want dit is je muzikale voorproefje van het weekend. Let's get this warm-up started.

Oh, wat een heerlijke track van Taste Experience. En je hoorde Beach Ball, uitgebracht op het Black Hole label in eind vorig jaar ergens. Maar ik vind het nog steeds heerlijk om te draaien. En in deze tijden waar we natuurlijk lekker naar het strand gaan, past dat natuurlijk helemaal precies. Ook al is het nu wat minder wat weer betreft. Over naar de Unity diepstal. Dit is Julie Wistenhoff samen met James Grant en Carl Soul. Screen.

0: Je hoort Against All Odds en Echo Silence. Zometeen na de break, Moonbreak met Flow. Tot zo!
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Je hoorde de uit China afkomstige Flow met zijn track Moonbreak. En van China schakelen we over naar het Verenigd Koninkrijk. En daar komen we Tom Marshall tegen, die beter bekend is onder de naam Mars. Zijn nieuwe track heet Beside.

0: Kaas Club.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

uur van jouw weekend warm-up. En ja, je hoort het al, het tempo gaat een klein beetje omhoog en iets meer bassen erin. Je hoort de Aquarius Ezra, by the way, en Not Too Late. En de track heette Night Vision. Nu tijd voor Script en Okeval hier op Hot Dance Radio. En dit is een meest recente track, die heet Like That.

Deze dame is afkomstig uit Japan en heet Yamato Maya. En ik kan je zeggen, haar producties zijn geweldig. Deze track heet The Endless en ik zou zeggen, zoek er eens op. Want ze heeft nog heel veel moois in petto. Nu tijd op Hot Dance Radio voor Ash Summers. En een klein beetje de euforie erin. En zo heet deze track natuurlijk ook. Dit is Euphoric.

0: naar de break. Leon Belier en Mostly Cloudy. Charge. Tot zo.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats. En veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Hot. Dance. Radio. Radio.

Leon Blier in een mooie samenwerking met Mostly Cloudly. En je hoorde Charge in dit geval. Nu over naar Rotterdam. Daar komen we natuurlijk Ferry Korsten tegen. Samen met Clarity in dit geval. Dit is Reanimate.

En dat was hem alweer. De weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. 2 uur vol house, progressive house en melodic vibes om jouw weekend goed te starten. Voor nog 1 uur heerlijke beats in de mix. Luister je zaterdag of zondag van middernacht naar 1 naar Peter Blank in Vibes. Met deze keer ondergetekende in de mix. Dank dat je erbij was. Ik ben Peter Blank. En ik hoop dat je nu helemaal in de weekendmodus bent. Volgende week vrijdag, dezelfde tijd, dezelfde station met weer verse tracks. Geniet van je weekend en keep

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

feel it.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
6: What's up everyone, this is Fedele Grand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
7: Turn up the heat. Turn up

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Hey, Bert de Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en belang.

0: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Now come get me.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u